maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
2: In 28 jaar, dit is de meest dynamische en impressive response that I have ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
1: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
3: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen.

0: gedronken tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

again. Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje. Wanneer ik ooit eens oud mag zijn.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
2: BNL. BNL.

0: Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
3: In 28 jaar is dit de meest dynamische en impressive respons die ik heb ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
2: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
4: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
2: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps

0: prijsstijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
3: BNL. BNL.

0: BNL Nieuws.
1: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocaat Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lievenshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niet geluisterd.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL.
3: Bewust niche luisteren.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: BNL Nieuws.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs, Jumbo.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: I'll tear it all down.
1: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
2: Ik lees elke dag de Internetgazet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
3: Ik kijk elke dag.
4: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
5: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: BNL Nieuws.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En DAF.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen, is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNN. Curated Sound Reel Connection.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daar

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs, Jumbo.
1: BNL. Eigenzinnig, eigen tijd.
2: Oui.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL. Where music meets meaning.
3: Te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

het bewijs dat Lemmy van Motorhead wel kan zingen. Want als je David Bowie kan zingen, dan kan je alles, denk ik. Hier op het podium vandaag bij Durango Sessions. Ziggy's Best, a tribute to Bowie. Het is hun debuut, blijkbaar, voor de eerste keer hier op het podium. Ik ben benieuwd. Jongens, jullie mogen eraan beginnen.

0: Wij zijn Ziggy Dust.
1: Dankjewel.
0: Onze drummer begint elk optreden met een geweldige drumsolo. Dat is wat we juist ook gehoord hebben. We gaan nu verder met de nummer Blue Jean.

0: Dank u wel.
1: Maar met zoveel.
0: Goedenavond, Sportpaleis.
1: Alright, we gaan verder met een nummertje Rebel.

0: babe, let's stay out tonight. Woo!
1: Yay! Volgend nummer wat niet van ons, maar van David Bowie.

0: Dank u wel.
1: Aan de drums, Bart.
2: Jee! Hey. Dames en heren, Bart is niet alleen om naar te kijken, je kunt na het optreden hem ook aanraken. Oh, ja. Dat is geweldig.
0: Maar was uw handen daarna wel?
3: Let's dance.

0: Dank u wel. Aan de bals, Bertie.
1: Dank u. Deze bals is trouwens ook te koop. Zonder handtekening is ze meer waard dan met handtekening.
0: Die zou ik niet aanraken. The man who sold the world.

0: Voor de mensen die het nog niet doorhebben, wij zijn dus een tributeband in wording van David Bowie. Dan gaan we nu verder met een nummertje van Tina Turner.
1: Aan de gitaar, Tony.

0: Wij waren Ziggy Dust.
1: En aan de toetsen Erik.
0: Aan de zang Luc Hardy. Dames en heren, dit was ons allereerste optreden met deze band. Dus we hebben een vuurdoop gehad. En hopelijk zien jullie ons deze zomer ergens op de hele grote kleine podia. Dank u.
1: Dank u wel.
2: Dank u.
3: Ja, dat waren ze. En dan straks komen ze op interview hier. Ziggy Dust en Tribute to Bowie. Maar wij gaan luisteren naar de nieuwe Red in reverse. Sympathieke Tom en Steve aan de gitaar. Fantastische band, toch?

0: Ooit waren ze nog hier op een interview bij ons. Johan Rijmen, goedenavond.
1: Hey Wim, goedenavond.
0: Je gaat het over het onderwijs hebben.
1: Ik ga het niet over onderwijs hebben. Ik ga het over minister Zuhal Demir hebben. Die blijkt nu wel minister van Onderwijs te zijn. En daar gaat het wel over.
0: Je moet wel oppassen wat je nu zegt, want er zit een leraar bij jou aan tafel.
1: Ja, maar ik heb daar geen problemen meer, hoor. Ik weet niet of iedereen dat weet, maar ik heb jaren geleden ook nog wel een lerarenopleiding gedaan. Maar ik heb toen besloten om nooit in het onderwijs te stappen.
0: En waarom niet?
1: Ik heb stage gedaan, 40 uur, verplicht stage. En ik heb toen gemerkt voor mezelf dat de studenten waar ik les aan moest geven lomper waren dan mij. En in plaats van 1, 2, misschien een derde keer uit te leggen, dacht ik in mijn eigen jongen, hoe jongens, werkten ze wel mee. En het is iets, ik draag er al jaren mee. Ik zit ook al sinds 1992, dat is ook al heel wat jaren, in de jury van de eindwerken van de laatste jaars. Hoe noemen ze dat weer? Eindproef. En ik merk dat sinds wanneer ik afgestudeerd ben, dat jaar na jaar, en laten we spreken dat niet, het gaat altijd stilletjes achteruit. En je merkt dat pas wanneer je echt een schijven van 5 jaar gaat tellen. En dan merk je dat het niveau zakt. Ik denk wel dat je dat kunt beamen, Bart.
2: Ja.
1: Ik zeg niet, en ik denk niet dat het aan de leerlingen zelf ligt, maar het ligt aan de structuren die aangeboden worden aan de leerlingen om ervoor te werken, om de nodige informatie te absorberen. En zelf kritisch na te denken over al die dingen die ze aangeboden krijgen. En ik hoor dan wel, en dat vind ik heel flagrant. Ik hoor van het onderwijs, ja, wij bouwen aan onze studenten, wij werken erop en we willen dat we kritische mensen gaan grootbrengen. Dan denk ik in mijn eigen van, oh, hoe kun je in godsnaam kritisch zijn wanneer je zelfs de basis niet meer gaat begrijpen? Ja. En dan denk ik vooral in hoofdvakken, wiskunde, Nederlands. En daar stopt het voor mij qua hoofdvakken. Hè? Want die vind ik wel persoonlijk heel belangrijk. Terwijl ik weet ook wel, mijn Nederlandse taal is niet zo denderend. Ik weet wel dat mijn wiskunde wel op een vrij hoog niveau zit. Meestal is het zo dat er een divergentie is tussen leerlingen. Ofwel zit je wiskundig aangelegd, ofwel zit je taalkundig aangelegd. Ja. Ik zit in de wiskundige sector. Maar dan nog, hè, ik weet dat ik ook niet kan schrijven zonder dt-fouten, maar ik weet wel dat ik perfecte afleidingen kan maken en noem maar op. Maar ik zie wel jaar na jaar dat er minder aandacht gegeven wordt aan basistechnieken, aan kritisch denken over hoe ga ik hier nu de informatie die mij aangeboden wordt, hoe ga ik daarmee om? Hoe wordt dat mij aangeboden? Hoe ga ik dat absorberen? Maar ook, en dan spreek ik over wiskundige formules. Je leert een formule en je moet die van buiten leren tegenwoordig. En ik ga ervan uit, want ik heb die in de tijd allemaal leren afleiden. En dat vind ik het spijtige. Dat er minder aandacht wordt gegeven aan het afleiden dan uiteindelijk hetgeen dat ze moeten leren. Want uiteindelijk, heel veel wiskundige formules die we uiteindelijk kennen, zijn maar afgeleiden van een, laten we zeggen, 50-tal basisformules.
2: Basis. Maar je kan enkel afleiden of aan het systeem denken van, ik ga gewoon afleiden als je de basis hebt.
1: De basis.
2: Ja.
1: Dus ik dacht in mijn eigen, en mijn zoon is nu 34, wanneer die in zijn humaniora zat, die volgde de richting Latijn wiskunde, die kreeg heel veel wiskunde op een jaar. Ik dacht 8 uren per week. En ik kom uit een richting elektronica. Ik krijg 6 uren wiskunde per week. En wat ik deed, in mijn vijfde jaar elektronica was een heel jaar werken rond afgeleiden. Afleidingen, vereenvoudigen. Wanneer ik in mijn laatste jaar kwam, dan kon ik perfect al mijn elektronische formules, en dat zijn er heel veel, kon ik perfect herleiden naar 5 basisformules. En de rest kon ik afleiden. En dat mis ik in het huidige systeem.
2: Automatisme.
1: Nou, het is geen automatisme. Het is gewoon het nadenken. Dat wordt verminderd. En dan spreek ik van, je vindt tegenwoordig alle oplossingen op internet. Alles. En met de ChatGPT gaat het niet veranderen. Het gaat alleen nog maar verslechteren. Het enige wat onze studenten nu gaan doen, ik vind het niet, even Google, pok, pok, pok. Of ChatGPT, maak mij de afleiding van die formule naar die formule en je krijgt ze perfect. En het grote probleem wat ik daarmee heb, is dat het echt kritisch nadenken, het nadenken over logische dingen en noem maar op, dat verdwijnt. Het enige wat de jongeren daarvan overhouden, is een grote bek. Want uiteindelijk willen ze omwille van hun kennis de ruimte innemen. En dat kan tegenwoordig alleen maar wanneer je heel veel lawaai hebt. Terwijl ik vind van, kijk, ik neem de ruimte in vanuit mijn stilte. En als jij een probleem hebt, ik zal het u wel uitleggen van waar het dat komt. Nu, Zoual de Mier is minister van Onderwijs. Rechten gestudeerd, perfect. Heeft heel goed van buiten kunnen leren. Maar het grootste deel wat ik daarvan vind is, je kunt perfect van buiten leren, maar al die logica en afleidingen, ja, sorry, die mist je ergens. En wanneer Zoual de Mier deze week in de krant komt, van kijk, wij gaan brugdagen afschaffen, wanneer leerkracht ziek is het eerste en het laatste uur, in plaats van de leerlingen later naar school te laten komen of vroeger te laten vertrekken, nee, die moeten op school zijn. En we gaan die mensen zinnig bezighouden, ja, met studie.
2: Ja.
1: En al die brugdagen wegpakken en noem maar op. De examenperiode verlaten. Meerdere examens op een dag. Daar kan ik nog ergens wel inkomen. In mijn tijd had ik er ook 2 per dag, per uitzondering van de hoofdvakken. Maar we gaan ze later op het jaar laten starten, zodat eigenlijk de differentie tussen de laatste examendag en uiteindelijk de eerste vakantiedag veel korter wordt. En de leerkrachten moeten zich maar aanpassen. En daar heb ik ook al een groot probleem mee, omwille van het feit dat de administratieve druk op de leerkrachten, omwille van het feit dat ze hunzelf zo moeten verantwoorden ten opzichte van elke leerling, is die druk veel te hoog. Zorg dat daar die druk wordt weggenomen en dan kan dat perfect. En dacht ik in mijn eigen van, oké, maar in plaats van elke ouder directe contact te geven naar de leerkracht toe, van kijk, ik heb een probleem. Je hebt mijn zoon gestraft, ik ga u aanpakken, want dat klopt niet en dit en dat. Waarom geen ombudsman in een school die al die klachten gaat behandelen? Dan gaat er heel veel druk van de leerkrachten weg. En dan komt er tijd vrij om al die dingen te gaan doen waarvan de minister de Mier verwacht dat ze gebeuren.
2: Nu, ik begrijp het principe wel. Maar de oplossing is niet die enkele dagen weghalen en die enkele uren, want het gaat gewoon over uren en er stond meteen een reactie op. Zet 120 leerlingen in een studiezaal, wat gaat er dan gebeuren? Nul. Dat is een waste of time, gewoon naar huis, dat vind ik ook.
1: Dat komt in mijn nummer voor, omdat ik vind, daar heb je geen oplossing voor. Zet die jongeren in een studiezaal.
2: Ik heb de oplossing.
1: Wij zitten
2: met een systeem van 200 jaar oud. Waarom hebben we 2 maanden vakantie? Omdat vroeger in een tijd de boerenjongens die moesten gaan werken op het land En dat waren de ideale momenten om te werken op het land. Ik ga nu heel sterk door de bocht. Maar als we die 2 maanden, laten we wel wezen, die zijn veel te lang. En ook, want ondertussen is daar onderzoek naar gedaan. Het is ook al heel niet, het is niet vast voor onze retentie. Dus 2 maanden. 2 maanden is veel te lang. Leerlingen moeten leren constant te werken. Dus geen 2 maanden, 5 weken vakantie. En voor de rest kunnen we het jaar heel eenvoudig en heel logisch opbouwen. Om de 7 weken, 2 weken vakantie of zoiets, zoals Frankrijk. Maar het is geen zo. 2 maanden.
1: Ik stel me wel de vraag, laten we ons even debatteren.
0: Ja, maar Mark Haslaars heeft haast.
1: Ja. Maar ik ga ervan uit van, oké. 8 weken, 9 weken is veel te lang. Ja. Leerlingen hebben heel veel vergeten van hun leerstof na 5 weken. Dat klopt zo, die studies zijn er. Maar wat verklaart dan wanneer ze in Finland, daar hebben ze ook 8 weken, soms 9 weken of soms 10 weken. En daar scoren ze wel goed in al die dingen. Maar, en daar zit het grote verschil, in Finland wordt er gewerkt met hoger opgeleide leerkrachten. Ja, die ook het statuut hebben van een hogere opgeleide, die in de dorpen aangekeken worden als chirurgen, notarissen en noem maar op, die ook die aandacht en dat respect daarvan krijgen, dat zou hier ook wel eens mogen zijn.
2: Ja, absoluut. Maar in Finland zitten wij met een veel kleine bevolkingsdichtheid. Daar kunnen ze klassen van 10 leerlingen hebben, daar kunnen ze gebouwen hebben die 10 keer groter zijn, bij manier van spreken. Dat is een heel andere context, maar we kunnen daar wel uit leren, absoluut.
1: Wij kunnen daar enorm uit leren. Het is ook wel zo dat wij, laten we zeggen de gewone burgerbevolking, vindt een leerkracht ook wel een bevoorrecht persoon, omwille van het feit van het aantal vakantiedagen dat ze hebben.
2: Ja, bevoorrecht, ja.
1: In Finland is dat wel anders geregeld. Daar hebben ze 20 vakantiedagen... die ze eigenlijk kunnen opnemen tijdens de vakantie. En de school kan beslissen van, kijk, wij kunnen u wat extra verlof geven. Ja. Maar dat betekent ook wel dat leerkrachten, wanneer ze tijdens de vakantieperiodes in de school aanwezig zijn, kunnen werken aan hoe kunnen wij onze leerstructuur naar onze leerlingen samen verbeteren. Ja. En dat wordt hier ook wel gemist. Dat teamwork echt onder de leerkrachten, onder de wat wij noemen vakantieperiodes. Maar zoals gezegd, Bart, dat 1 uurtje extra per dag of dat 1 uurtje van achter en die 2 dagen of 3 dagen dat ze later moeten beginnen aan het examen, gaat de zaak niet maken.
2: Nee, maar ik begrijp wel het principe.
1: Tenzij je effectief en fundamenteel terug als leerkracht een machtspositie kunt krijgen in de kracht, in de klas, en terug die discipline kunt aankweken die wij 40, 50 jaar geleden gehad hebben. Want ik ga er nog altijd van uit, ik ben nu 61, al die technologische ontwikkelingen die we meegemaakt hebben de laatste 50 jaar, komt van mensen die tijdens hun lager onderwijs en hun middelbaar ook wel eens een klets rond de oren kregen, omwille van het feit dat ze niet luisterden.
2: Ja.
1: En al die pedagogen kunnen nu zeggen, dat mag niet, positief gedrag moet je belonen, negatief gedrag moet je negeren,
2: duidelijkheid is belangrijk.
1: Geef ze een snoepje, geef ze een lintje en noem maar op. Nee, doet je iets fout, straf.
2: Ja. Ik ben wel benieuwd naar jouw nummer.
0: Ja, ik ook.
1: Goed, Zuhal Demir, ik heb het genoemd, wacht even, moet ik even gaan kijken.
0: Hoe vond je het, Bart, eigenlijk ondertussen?
2: Het is een heel boeiende discussie, ja. Maar het is een heel complex gegeven. Misschien moeten we daar gewoon een aantal uur aan besteden.
0: Eigenlijk, Durango Sessions moeten we de afspraak maken of zoiets.
2: Ja. We zullen een keer een datum moeten
1: geven. Ik noem het nummer het pedagogisch circus.
2: Oké, ben benieuwd.
0: We gaan luisteren.
2: Heel erg bedankt.
1: Polybeats van deze week.
2: All right.
0: Kom je volgende week opnieuw?
1: Ja, ik kom volgende week
0: Jij
1: opnieuw.
0: Jij ook, Bart?
2: Dat zou kunnen.
0: That's okay.

0: Ja, alright. De gasten, ze zijn hier van Ziggy's Dust en uit Tribute to Bowie. Hoe gaat het met jullie?
1: Goed, het was even spannend.
0: Ja, wat was de eerste keer?
1: Het was de eerste keer, ja. En, zo heel lang zijn we nog niet bezig ook. En, kwam eigenlijk onverwacht, er was een groep weggevallen of iets.
0: Ja, klopt. Ja. Maar hoe lang zijn jullie al aan het repeteren voor dit?
2: Een half jaar. Maar echt zoiets. Plop, hij is pas terug van Santiago de Compostela. Hij heeft 2 maanden gewandeld. Dus ja. Hij is 3 weken terug. Dus we hebben hem terug een beetje moeten opnemen uiteindelijk en van dat en al. Ja. En hij heeft dan een paar kaarsjes laten branden voor. Ja,
1: het heeft wel een beetje.

0: Hij wou zich overal in nestelen eigenlijk. Ja, hè? Ja. Want wat is jouw lievelingsnummer?
1: Ashes to Ashes. Daar heb ik... Ik denk dat ik het meeste waar ik ooit in mijn leven aan een nummer heb gehad om dat te kunnen zingen.
0: Want als we nu terug naar... als jij 16 was, ja, welke muziek hoorde jij toen graag?
1: Alles van New Wave tot rock tot Prince. Bowie.
0: Heb je toen ook in een band gespeeld?
1: Wij zijn
2: samen begonnen eigenlijk als 14-jarige. Mijn broer had een gitaar. Je had een gitaar gekocht ergens zoiets en al. En toen zijn we samengekomen. Nou, eigenlijk als jeugdvrienden. Dan waren we 15, 16 jaar iets. Hebben we een bandje Red Label opgericht gehad. En dan hebben we ook direct een voorprogramma van Allee Allee mogen doen. Ja, in de Concordia.
0: Ja, Concordia. Ook zo, ja, nog een zaal die in Bilzen was. Ik denk ja, Bilzen was. Ja. Ja, gekend, hè. Hier bij ons aan de tafel zijn ook het kunstenaarsduo. Het koppel. Frans Vogels en Leentje Verjans. Frans en Leentje, jullie hebben Bowie toch al verschillende keren geschilderd. Hè? En Leentje, jij bent een grote fan, hè?
3: Ja.
0: Jij bent de grootste van de twee, denk ik. Hè?
3: Ja, ik ben de grootste van de twee.
0: Ja, hoe is dat bij jou eigenlijk?
3: Dat is gewoon, en dat heeft mij vroeger zo geraakt, die muziek. De persoon Bowie zelf ook. En ik heb daar echt een heel grote bewondering voor. Enorm. Ja. En ik vond trouwens vandaag Zeg iets Dust, ik vond die fantastisch goed.
4: Ja, ik ook. Oh,
5: dank u wel.
4: Je moet het toch
3: echt
4: maar
3: wel een dikke proficiat.
4: Je moet het toch maar kunnen, die zang. Want ik vind Bowie niet echt een perfecte zanger.
0: Nee.
4: Ik vind dat een goede zanger, maar niet een perfecte zanger.
2: Maar dat is juist.
4: Die zanger, die heeft dat perfect nagezongen.
2: Ja. Ja. Ja. Dat is dus het menselijke van Bowie.
4: Ja. Ja.
2: Dus het moet niet allemaal dingen zijn. Nee, dat is eigenlijk wat muziek is.
4: Ja, ik heb Bowie al 4-5 keer geschilderd. Die man heeft een echte karakter.
0: Maar als je die schildert, op welke manier doe je dat dan?
4: Ja.
0: Hoe denk je dan? Hoe is jouw geest dan?
4: Ik heb bijvoorbeeld de foto met de slash, met de bliksem.
0: Ja.
4: Dus ja, hoe dikwijls is dat al niet geschilderd? Dan heb je de foto met de wijsvinger.
3: Voor de mond.
4: Voor de mond. Dat zijn zo van die terugkomende foto's en dingen. Dus ja. Want Bobby kan niet ontbreken. Natuurlijk.
0: Want Frans, jij schildert veel, want het hangt hier vol met. Daar heb je Arno, hier heb je Elvis, hier heb je Radiohead. Is Bowie moeilijk om te schilderen?
4: Nee, echt niet. Dat is eigenlijk gemakkelijk om te schilderen.
0: Ja. Oké.
4: Okay. Ja. Omdat hij zo'n karakterkop heeft.
0: Ja.
4: Dus als ik u nu zo schilderen wil, heb ik daar wel een beetje moeilijk mee, denk ik.
0: Ja?
2: Maar dan gaat het ook niet zo verkopen dan, denk ik.
4: Niet zo bekend is. Dat weten we niet. Hè? Of dat hij nog ergens verborgen fans heeft.
0: Ja. Leentje, voor jou, David Bowie schilderen?
3: Oh, dat is voor mij niet zo heel moeilijk.
0: Nee.
3: Maar ik heb hem wel geschilderd, gelijk hem werkelijk is. Zijn hoofd. Ja, gewoon, je hebt er bewondering voor en dan gaat dat ook veel gemakkelijker.
0: Maar ben je dan met muziek van Bowie aan het schilderen?
3: Grotendeels wel. Ja. Niet altijd, maar grotendeels wel. Ja.
4: Het toeval wil, toeval bestaat niet, hè. Het toeval wil dat vandaag, juist vandaag, haar schilderij verkocht is.
3: Ja, oké.
4: Okay. Zeer toevallig.
0: Hoe mooi is dat wel, hè?
4: Ja.
5: Tournee Generaal.
0: Hebben jullie al schilderijen van David Bowie?
2: Nee.
0: Posters
2: nee,
0: ook niet of zo? Nee.
2: Mijn geld gaat meer naar instrumenten dan van die dingen. Nee. Ja. Ik heb wel een t-shirt, dus met die slash dingen aan. Ja. Maar als ik die nu aandoe, is zijn hoofd breder dan dat die oorspronkelijk was.
0: Ja. Oké.
4: Okay. Hetzelfde geval.
0: We gaan het terug hebben over jullie band, hè? Want ja, jullie gaan nu, je hebt vandaag de vuurdoop gehad, zoals je zegt. Ja. Hoe zien jullie de toekomst? Gaan jullie binnenkort op festival staan of zo?
1: 10 juli staan wij in Hoeselt op Demerok.
0: Demerok, dat kennen wij, ja.
1: Ja.
2: Dat is ons eerste en enige optreden, maar we hopen dus nu nog een paar nummertjes en dingen wat bij te krijgen. Dus nu kunnen we op het moment kunnen we denk ik een uur spelen of zo ergens iets. En dat moet toch gemakkelijk een anderhalf uur worden. En dan kunnen ze ons sowieso beginnen te boeken en vandaan.
0: Ja, gaan jullie ook zo met een intro beginnen?
1: Ja, we beginnen met, hoe noem het weer?
4: Zoals de
1: Cat People.
2: Cat People, ja.
1: Dat is eigenlijk een intro op zijn eigen al.
0: Ja.
2: Ja, dat hebben we vandaag niet gespeeld. Nee.
4: Door de Spider Tour hebben we hem. Mm-hmm. Een paar jaar geleden in Werchter komt hij gewoon uit de hemel.

0: Dat was dat.
1: Ja. Dus ze kunnen jullie zien op 10 juli in Demerok.
2: Ja,
0: Demerok, ja.
1: Ken je dat Frans, Demerok? Ja.
0: Ja. Ja. Tegen dan hebben we kaartjes voor u.
3: Ah, maar dat is goed. Dat is goed.
1: Oké. Hebben jullie nog iets te zeggen aan de luisteraars? Wanneer ze jullie willen boeken, hoe kunnen ze dat best?
4: Dat kunnen ze via de website ziggysdust.be. Daar staan de contactgegevens op, dus.
1: Ja. Gaat er naar David Bowie nog iets anders komen dat jullie gaan coveren?
0: Ja, ik zit al in een andere band. Hij zit ook nog in een andere band. Hij
1: maar is er nog iets, is er nog na Bowie iemand die jullie eigenlijk willen eren, zal ik maar zeggen?
4: Niels de Stadbader.
0: Ja, maar dan moet hem toch een andere bassist zoeken.
3: Wie?
5: Niels de Stadbader.
0: Stop, Frank Sinatra vind ik nog altijd wel dingen. Maar dan zou ik zingen in plaats van bassen en dat. Dat is wel...
1: Oké, okay, Frank Zappa zouden jullie niet doen, denk ik, hè?
0: Daar heb ik nummers van gedaan, gehad.
1: Daar heb je nummers van gedaan?
0: Ja,
1: is het goed als we naar Frank Zappa gaan luisteren nu?
0: Fantastisch.
1: Dat is ook een man die ongelooflijk veel muzikanten heeft. Hij heeft ongelooflijk veel mensen beïnvloed, hè?
0: Ja.
1: Oké, okay. Prince, Alice Cooper, Steve
0: Allemaal gespeeld.
1: Noemt ze allemaal maar op. Fantastisch, die Frank Zappa. Dankjewel, hè?
0: Bedankt.
4: Dankjewel.

0: zalig toch. Deze The Streets en hier op het podium, jawel, bij Durango, de tweede band van vanavond. De eerste band spelen David Bowie. Deze jongens gaan iets heel anders spelen. Ze zijn uit Londen, komen ze. Ze zijn op tournee en ze noemen Dom Glynn en his Sunday Best. You are ready? Here we go.
1: All right. One, two, three.